0: voor de boekhouding, zowel van vennootschappen als van zelfstandigen. Voor belastingaangiftes, voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
1: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
2: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
3: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen,

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Goud in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Lease & Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Lease & Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Lease & Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Lease & Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Lease waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.

meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Gauw Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio. FM Goud.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op fmgoud.be/Tenerife en we contacteren je binnen de werkdag. Doen!

is. De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: Sepp Leeson Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van Sepp Leeson Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij Sepp Leeson Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. Sepp Leeson Consulting staat voor kwaliteit en service. Sepp Leeson waakt over uw belangen. www.seppleeson.com of mail at seppleeson.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen, dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is ruim een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden, 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken, maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud-leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
6: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
5: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaard zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met de 0 punten achteraan hangen. Standaard staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
7: Dit is FM Goud Tenerife, de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: In een voorgaande uitzending met de titel Komt het einde ooit tot leven? Hebben wij de geschiedenis der uitbarstingen overlopen en hebben we gewezen op de zorgzaamheid van de overheid om on-time de vulkaanactiviteit, de locaties, de hevigheid en de frequenties te detecteren. De tijd staat niet stil en daardoor worden technologische toepassingen steeds beter en gevoeliger. En daardoor ontstaan er steeds weer en meer wetenschappelijke onderzoeken. Een nieuwe wetenschappelijke studie waarschuwt voor het bestaan van een magmakamer onder de tijden. Onderzoeken die deze wetenschappelijke studie hebben mogelijk gemaakt, wijzen op het hete vulkaanhart dat gelegen is op minder dan 10 kilometer onder de vulkaanmond. Door de magmakamer wetenschappelijk zichtbaar te maken en te karakteriseren, zou kunnen wijzen op een nieuwe wending, namelijk een drukverhoging, wat een voorbode zou kunnen zijn van vulkanische activiteit. De studie is tot stand gekomen door een wetenschappelijke samenwerking tussen onderzoekers van het Trofimuk Instituut voor Petroleumgeologie en Geofysica in Novosibirsk, het Instituto Volcanologico de Canarias, het Vulcanologisch Instituut van de Canarische Eilanden en Bollebozen van de Universiteit van Granada. Het onderzoek heeft de geheimen van het onzichtbare van de vulkaan blootgelegd door middel van een nieuwe seismische tomografie die microseismiciteit analyseert. Volgens de onderzoekers toont de tomografie duidelijk aan dat er in de korst onder Las Cañadas op een diepte van minder dan 5 kilometer kleine magmatische reservoirs aanwezig kunnen zijn. In deze reservoirs kan het magma afkoelen, waardoor een chemische samenstelling verandert in phonoliet, een potentieel explosief type magma. Deze magmatische reservoirs kunnen de bron zijn van zeer explosieve uitbarstingen, zoals die van de vulkaan Montaña Blanca ongeveer 2000 jaar geleden, die van het subplinische type was. De studie toont aan waarom uitbarstingen op Tenerife buiten de caldera van Las Cañadas een meer effusief karakter hebben. De resultaten van deze studie zijn onlangs gepubliceerd in het Journal of Geophysical Research, een van de meest relevante en hoog aangeschreven internationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van geofysica. Dat wordt gepubliceerd door de American Geophysical Society. Het is een belangrijk instrument voor de interpretatie van de toename van de seismiciteit op Tenerife en voor de uitstoot van kooldioxide uit de krater van de tijden die in Volcan sinds eind 2016 detecteert. Deze activiteit zou verband kunnen houden met het langzaam opstijgen van een diapier, een magmabel, op een diepte van meer dan 10 kilometer onder de tijden. De opgedane kennis is nuttig om de signalen van een mogelijk eruptief proces op Tenerife te detecteren. Dit seismisch tomografisch onderzoek werd mogelijk gemaakt door het installeren in 2016 van een seismisch netwerk dat wordt begeerd door het Vulkanologisch Instituut van de Canarische Eilanden. Het netwerk bestaat uit 19 breedband seismische stations die het mogelijk maken om duizenden microbevingen op Tenerife te detecteren en te lokaliseren. De gegevens, samen met die welke eerder door het Nationaal Geografisch Instituut zijn geregistreerd, hebben het mogelijk gemaakt om met seismische tomografie het binnenste van het eiland tot op een diepte van 20 kilometer te onderzoeken en de snelheid te bepalen van seismische S-golven, die het gevoeligst zijn voor de aanwezigheid van hydrothermale vloeistoffen en magma.

ZFM Goud is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
1: Dat er op Tenerife meer honden zijn dan kinderen jonger dan 14 jaar, is op zich een opmerkzaam feit. Dat er op Tenerife twee keer zoveel huisdieren zijn als kinderen tussen 0 en 14 jaar is eerder een uitzonderlijk feit, maar dat er drie keer zoveel dierenartsen zijn dan kinderartsen verbaast ons het meest. Honden hebben historisch gezien steeds een belangrijke rol gespeeld in de Canarische cultuur. Ze worden vaak beschouwd als trouwe metgezellen en worden gewaardeerd om hun loyaliteit en beschermende instincten. Het milde klimaat met aangename temperaturen gedurende het hele jaar maakt het op een subtropisch eiland aantrekkelijk om een huisdier te hebben dat ten volle kan genieten van het buitenleven. Op Tenerife is er één geregistreerde hond voor elk kind tussen 0 en 14 jaar. Een trend die in alle 31 gemeenten op het eiland voorkomt en die na de pandemie nog is toegenomen. Op de Canarische eilanden zijn er 592.322 honden met een microchip, waaronder 101.043 jachthonden en 27.833 honden die afstammen van potentieel gevaarlijke rassen. Op Tenerife zijn er 234.338, waaronder 45.535 jachthonden en 11.986 honden die afstammen van een potentieel gevaarlijk ras. Al de honden op Tenerife hebben samen 141.000 baasjes. Met dergelijke aantallen huisdieren is het ook niet verwonderlijk dat Canarias meer dierenartsen, 588, dan kinderartsen, 160, telt. Volgens het veterinaire college zijn er in de provincie Santa Cruz de Tenerife bijna 300.000 geregistreerde honden en is het niet geweten hoeveel honden er rondlopen zonder registratie. Volgens het college van veeartsen zijn er meer niet geregistreerde honden in gebieden met minder bewoners in de gemeenten Villaflor, Arico, Arafo, Fasnia, El Rosario, El Tanque en Tegueste. Is er één hond per twee inwoners, jachthonden niet meegerekend. Dit fenomeen komt tot uiting in een wettelijk kader. In april 2023 stemde het Spaanse parlement ermee in om een wetsvoorstel in te dienen waarbij dieren niet langer als voorwerpen worden beschouwd, maar erkend worden als levende wezens die gevoelens hebben. Desalniettemin blijft Spanje een topland als het gaat om het aantal in de steek gelaten huisdieren. Hoewel de bevolking toeneemt, staat de wetgeving in zaken honden op de Canarische eilanden nog in de kinderschoenen. Het is wachten geblazen op de goedkeuring van de wet in zaken dierenwelzijn en op de wet in zaken biodiversiteit, waarin rekening wordt gehouden met het statuut van jachthonden. Het gemeentebestuur van Santa Cruz beschouwt een huisdier als een levend wezen dat lid is van het gezin. Daarom moet elk huisdier worden geregistreerd en geïdentificeerd met een chip. Bovendien is deze microchip een fundamenteel instrument om een verantwoorde eigendom aan te moedigen, een strikte gezondheidscontrole te garanderen en mogelijke epidemieën onder de honden- en kattenpopulatie te bewaken en, indien nodig, te beheersen. Als het dierenwelzijn hoog in het vaandel wordt gegezen, wordt het ook hoog tijd dat er iets verandert op de locaties waar onze huisdieren nog worden geweerd en onder strikte voorwaarden worden toegelaten. Daarbij denken we aan het aanleggen van stranden en parken voor huisdieren en aan de stiefmoederlijke behandeling van honden en katten op trams en bussen.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept, gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
6: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
5: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaard zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met de 0 punten achteraan hangen. Standaard staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
7: Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check FM.

0: Buenos dias. Goedemorgen, Tenerife Connect. Alles wat je misschien nog niet wist over het eiland. Met Guy van Aalst senior.
1: Bij het inlezen van deze tekst in deze uitzending dacht ik onbewust aan de edelman Don Quixote die in La Mancha een aanval trok tegen windmolens. De windmolens in dit artikel draaien traag. Niet omdat er geen wind is, maar omdat er geen zeilen in de wieken hangen. De wind zoeft voorbij en brengt geen energetische waarde over op de vlerken die de molen moet aandrijven. Dit is de teneur van een gecompliceerd politiek landschap waarin politici tergend langzaam werken en waarin taken, opdrachten en beslissingen moeizaam en slom worden verwerkt. Handelaars en zakenlui uit het zuiden van Tenerife klagen over de verarming van de regio als gevolg van de historische traagheid en de moeizame afhandeling van nieuwe projecten. De voortdurende en repetitieve discussies over de uitvoering van projecten schrijven zij toe aan het onaanvaardbaar protest van minderheidsgroepen die met roeper en toeter meer lawaai maken dan nodig en het politiek uitvoerend beleid daardoor hindert. In een document dat is opgesteld door de Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife klaagt de zakenwereld in het zuiden over de discriminerende behandeling die de regio al tientallen jaren van de overheid over zich krijgt, ondanks de economische kracht van het toeristische zuiden. Profiteren van de winsten zonder return, dat kan niet. Ze erkennen wel de belangrijke vooruitgang die de regering van de Canarische eilanden de afgelopen maanden en jaren heeft geboekt bij het bespoedigen van grote wegwerkzaamheden die nog moesten worden uitgevoerd. Daarnaast moesten er toch nog chirurgische ingrepen worden uitgevoerd om een totale collaps van de mobiliteit te vermijden. We nemen de luchthaven als voorbeeld. Ondanks de aanpassing en de schaalvergroting om met de nieuwe terminal het internationaal toerisme te bevorderen, is de rentabiliteit een topper, maar innovatie een flopper. Passagiers staan nog steeds gefrustreerd in lange rijen in een terminal die Tenerife niet verdient. Een ander voorbeeld is de haven van Granadilla. De maatschappelijke perceptie is dat deze haven een mislukking is en amper functioneert. Er is geen beweging waar te nemen, er vaart amper een boot in en uit. In het document Ocho Pasos hacia el futuro del Sur, 8 stappen naar de toekomst van het zuiden, wordt gewaarschuwd voor de daling van het waterpeil in de galerijen in hoger gelegen delen in de regio, die zal leiden tot woestijnvorming als er niet tijdig wordt ingegrepen. Het bouwen van ontsiltingsinstallaties die werken op hernieuwbare energiebronnen moet het watertekort op termijn opvullen. Volgens het CEST zijn lozingen nefast voor mens en natuur en moet het rioolwater naar zuiveringsstations worden afgevoerd. Elk uitstel om te investeren in waterzuiveringsinstallaties en afvoerkanalen is er één te veel. De vertragingen van de werken van de zuiveringsinstallaties in Granadilla en Arico zorgen voor meer lozingen in de oceaan. Het openbaar vervoer kan best een reorganisatie gebruiken. Er is nood aan een nieuw busstation in Los Cristianos, waar passagiers vlot en ongecompliceerd de bus kunnen nemen. Titsa kan best een dienst aanbieden. Die is aangepast aan de behoeften van de werknemers in de toeristische sector, aangezien het om een permanente activiteit gaat die 24 uur 7 op 7 voortduurt. Gedurende de nacht zijn de bussen zeldzaam. Ten slotte moedigen de zakenlieden uit het zuiden de eilandregering aan om door te gaan met het motorcircuit in Granadilla. In de overtuiging dat dit talloze economische en toeristische voordelen biedt en werkgelegenheid oplevert. Meer, de hoogspanningsleiding in het zuiden moet ondergronds. En er moet een nieuwe beroepsbrandweerkazerne worden gebouwd in het zuidwesten, gezien de bevolkingsgroei zich in het zuiden explosief uitbreidt. Het moet allemaal sneller, want het leven staat ook niet stil, is het devies.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Buenos días, Tenerife. Je luistert naar Tenerife Connect. Surf zeker ook eens naar tenerifeconnect.be.
2: Iedereen die Tenerife bezoekt, wil de tijden wel eens van dichtbij bekijken. En deze instelling maakt dat het op Las Cañadas zeer druk kan zijn. De hoogste regio van Tenerife wordt in normale omstandigheden door een paar miljoen toeristen per jaar overspoeld, die allen op zoek zijn naar een overweldigende natuur en imposante berggezichten. Velen willen naar de top en nemen daarvoor de kabelbaan. Weinigen gaan te voet naar boven. Te lastig, te moeilijk of is dit niet geweten bij het ruime publiek? De gemakkelijkste manier, maar ook de duurste, is gebruik maken van de kabelbaan. De teleferico brengt u in minder dan 10 minuten tot net onder de top van de tijden. Tot in La Rambleta op 3555 meter hoogte en 163 meter verwijderd van het absolute hoogtepunt. Het basisstation is dagelijks geopend van 9 tot 17 uur. Maar let op, vanaf 4 uur in de namiddag kun je niet meer omhoog. Vanaf dit uur brengen de hondels enkel nog mensen naar beneden. De kabelbaan heeft een lengte van 2482 meter en brengt een maximum van 35 passagiers per gondel aan 28,8 km per uur naar boven. Het hoogteverschil bedraagt 1185 meter en dat voel je ook in de oren. Dat voel je ook aan de temperatuur. Elke 180 meter die je stijgt, koelt het 1 graad Celsius af. Of met andere woorden, elke 1000 meter wordt het ongeveer 6 graden kouder, als je niet in een meteorologische inversie terechtkomt. De toegang tot de top op 3715 meter is echter niet langer toegankelijk zonder toelating. Daarvoor moet je een vergunning aanvragen, een dagpasje zeg maar. Op grote hoogte is het klimaat anders dan in de kustgebieden. We spreken hier van de veilige klimaatzone op Tenerife. Naast het wezenlijke verschil tussen noord en zuid en het winderig verschil tussen oost en de westkust is het microklimaat op deze hoogte anders dan eender waar op Tenerife. In de zomer kan de temperatuur hoog oplopen en in de wintermaanden worden minima van min 8 tot min 10 graden Celsius genoteerd. De gemiddelde maantemperatuur bedraagt in januari 4 graden en in augustus 17 graden Celsius. Een goedkope manier om boven te geraken is gebruik maken van de bestaande senderos. Twee wandelpaden brengen je tot in La Fontalesa en andere voeren naar El Pico Viejo. Ze staan alle drie in verbinding met elkaar, dus kun je ze makkelijk combineren. Belangrijke informatie over deze wandelpaden kun je beter vooraf opvragen in het Centro de Visitantes. Het wandelpad naar La Fontalesa brengt je naar de noordzijde van de vulkaanspits. Aanvankelijk is het pad behoorlijk steil, maar na enkele kilometers wordt de tocht veel makkelijker. Het vergezicht bij aankomst is de geleverde inspanning meer dan waard. De Orotava van mij, het Esperanza Wolf en de Atlantische Oceaan liggen letterlijk aan je voeten. Het wandelpad naar El Punto Viejo is minder steil en makkelijker begaanbaar. Het brengt je naar een punt boven de krater van La Montaña Chahora, beter gekend als El Pico Viejo. In 1978 werd hier de laatste vulkaanuitbarsting van de tijden geregistreerd. Gedurende 3 maanden stroomde uit deze 800 meter diepe zijkrater, een gelegen op 3104 meter hoogte, een constante stroom van lava. Dan op het wandelpad zie je onder je dan ook een kilometer lange strook van zwarte verharde lava, een stille getuige van deze gebeurtenis. Bij aankomst op het uitzichtpunt heb je een prachtig vergezicht over de zuidelijke zijde van het eiland. Bij mooi weer zie je duidelijk de verschillende dorpjes, de toeristische gebieden en de luchthaven. Ook de eilanden La Gomera, El Hierro en La Palma zijn duidelijk te onderscheiden. De derde mogelijkheid, en volgens mij dan ook de mooiste, is de langste. Vanaf de voet van La Montaña Blanca kun je naar La Rambleta en naar de Mirador La Fortaleza. De afstand bedraagt 8,3 kilometer en die overwint daarbij 1194 hoogtemeters. En je doet er ongeveer 5 uur over. Voor wie nog verder wil wandelen, deze sendero staat ook in verbinding met andere wandelpaden. Je kunt naadloos doorwandelen naar La Montaña de los Tomillos, naar La Montaña Rajada en naar Lomo Urtado. Wil je echt naar boven, dan voorzie je je best van warme kledij en vaste schoenen. Ook in de zomer. Op grote hoogte zijn zon en licht veel sterker. Zorg voor een goede zonnebril en zonnecrème. Neem steeds voldoende water met je mee en hou rekening mee dat de grote hoogte niet bevorderlijk is voor mensen met hart- en ademhalingsproblemen. Door de ijle lucht word je ook sneller vermoeid. Wees daarom altijd voorzichtig en bereid je steeds goed voor op een dergelijk wandelavontuur. Nog een praktische tip. Vertrek steeds in de voormiddag.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Overal op het eiland, via DAB Plus en wereldwijd op fmgouds.be/Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Fijne dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: Onze Angie met Ola FM Goud Tenerife. We zijn nog altijd zomerradio. Ja, en het zomert in en uit je radio. In en uit onze badkamer. Want we gaan zaterdag en zondag, zoals gewoonte, in bad met Johan. Hier op het eiland van 9 tot 11. Mensen die in België en Nederland meeluisteren, daar is het een uurtje later. Ja, die eerste die was al raak, hè. Louis Fonsi en Daddy Yankee deden het in 2017 met Despacito. Er komen zo nog wat pareltjes, daar mag je zeker van zijn. Ik heb nu voor jullie George Michael klaarstaan. Ja, en George Michael, die heeft het over Careless Whisper. Het was een doorbraak. Het was een solo, zijn eerste soloplaat die hij maakte buiten Wham. Ja, het was misschien een sollicitatie voor een reclamemodel voor Colgate tandpasta.
1: Oh, ik moet zo dadelijk nog in bad gaan. In bad met Johan. Maar wel elk in zijn eigen badje, hè? Haha.

0: wat toch een zalige slauw is, hè? Deze Careless Whisper. Den Berre, ja, die is bekend geworden tijdens de coronaperiode, dat hij op TikTok altijd coverversies zette of ja, liedjes. En ja, zo in bekendheid geraakt, hè, en nu grote ster. Yesterday, Today and Tomorrow is zijn nieuwe single. Komt eraan, tevens ook Diana Ross met haar Upside Down van 46 jaar geleden. Maar eerst Rod Stewart. En dat past wel rond het eiland hier op Tenerife. Je kan ook gaan zeilen. Dat doen we nu met hem. I am sailing.
1: Ga je mee in bad? Samen met Johan Waterschoot.

0: zou die taak niet op zich willen nemen. De wereld redden. I save the world today op één dag. Ja, dan moet er heel veel gebeuren om alle oorlogen, ja, alle meningsverschillen in de wereld op te lossen. Maar het is misschien een leuke gedachte. Eurythmics uit 99. Deze heb ik nog voor jullie. Mick Hucknall van Simply Red met Angel, Foreigner. And I want to know what love is. Wat een mooie love ballad uit 84. Chuck Bain met Rock'n'Roll Star uit het midden van de jaren 70. En nu Gloria Estefan, Rhythm is Gonna Get You. Ja, opletten, want we spelen ze hier, hè, al die zomerplaten.
1: Het is weer tijd om in bad te gaan. Ik zet mijn radio op FM Goud Tenerife. Ja, in bad met Johan.

0: De V van Last Frequency met zijn Rise. We gaan dit uur volmaken, doen dat met Dire Straits, Brothers in Arms, Chris Ria, Fool If You Think It's Over. En nu Vanessa Paradis met Joue Le Taxi uit 87. Ja, toen moest je Johnny Depp nog tegen het lijf lopen, letterlijk dan. Ja, ja, de kraan gaat hier toe. Ik zet toch toe. Want straks ga ik er weer water uitlaten. Veel schuim, nieuwe hits en veel heet water. Tot in het volgende uur.
1: Babes. Bienvenue, c'est Joe.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Gaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: O.T., het meisje Olivia Trappenier. In 2019 hadden ze ook een zomerhit te pakken met Summer Live. Welkom bij Zomerradio FM Gauw Tenerife. Voor jullie, jullie op het eiland, de Nederlandstalige mensen. En ook al wie luisteren wil, België, Nederland, de Lage Landen. Ik heb voor jullie Van Morrison klaarstaan. Ook zo nog een beetje love ballad. Moet wel kunnen om deze zaterdagochtend. Have I told you lately that I love you?
1: Singing in the bathtub, singing all alone.
2: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
0: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Ook Clouseau, Koen Wouters had zijn eigen versie van die Van Morrison. Heb ik ooit gezegd dat ik je lief heb? En deze komen er zo dadelijk aan. Aaron Blamhaert en Zoe Levy met Tranen van Goud. Ik denk dat er veel zich zouden reppen om die traantjes op te vangen, hoor. Squeeze met Tempted uit 81. En nu ja, die hele struise meneer van Meatloaf. Het was zijn handelsmerk, hè. En hij kon nogal uithalen. Zeker in 78 met hun grootste hit van Meatloaf. Paradise by the Dashboard Light. Well, I

FM Goud wenst je een hele fijne verjaardag. Dit zijn onze jarigen van de dag. Als je vandaag jarig bent op deze 22 augustus, ben je jarig samen met Dua Lipa, die wordt 31. James Corden is een Britse acteur, komiek en presentator van onder andere The Late Late Show met Gavin en Stacey. De man is 48 net geworden. Ik heb hier Tori Amos, Amerikaanse singer-songwriter en pianiste. Geboren op 22 augustus. 63 is van mijn jaar, dus hij wordt ook 63 jaar. Goed, maar het is mijn verjaardag nog niet. Dat komt nog wel eens een andere keer. Mag ik deze platen voor jullie spelen als zijnde zomerradio hier op Tenerife? Backstreet Boys and All I Have to Give. Tears for Fears met Sowing the Seeds of Love. Ja, je oogst wat je zaait, hè? Dat is wel juist. Don McLean met een pracht van een ballade uit 72. Vincent. En dit is Frank Ashton en Mariska van Kolk met Let Your Sun Shine. Ja, ja, gewoon de zon zelf zijn en dan schijn.

0: Ach ja, die voorspelt al een hele warme nacht. Caro Emerald en A Night Like This. Wel, je weet, we hebben ook Monique, onze baarmeid. Ja, en zij kan het een en het ander van cocktails maken. Ze heeft iets met aardbeien voor vandaag.
1: Vandaag gaan we een aardbeiencocktail maken. Niet alcoholisch en heel eenvoudig te bereiden. Je hebt wel een blender nodig. Je neemt 50 gram aardbeien en 50 gram blauwe bessen. En die mix je met 4 à 5 ijsblokjes tot je een soort slush-structuur krijgt. Je giet dat in een glas en vult aan met spuitwater. En dan heb je een voedzaam en toch ook feestelijk drankje.
0: Lekker, lekker, lekker. En gezond ook nog, hè. Komen er nog aan in dit uur. Sam Brown met Stop Era en Ameno, Cher, Strong Enough, Daryl Hall en John Oates en I Can Go For That, Dusty Springfield en Anyone Who Had A Heart. Maar nu John Parr met St. Elmo's Fire uit de film in 85, weet jullie nog wel. Ik ben er morgen terug vanaf 9 uur, Tenerife-tijd, België-Nederland. Daar is tussen 10 en 12 en dan stappen we weer in ons badje met de badliedjes. Tot dan. Go!

0: verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De frietboutique.
0: Lekker in België bij de frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
4: FM Goud. Good times. Great music.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
6: Hola. Hola, FM Goud Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

Al meer dan 20 jaar een begrip in België. En nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife. Je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

0: thuis of onderweg non-stop genieten van de dikste 80s of 90s hits? Vind FM Goud dan op Spotify en geniet mee van onze afspeellijsten. Enjoy!
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zon.

De cijfers bewijzen het. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details. Well, it's one for

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Jouw opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Op de Gouden Radio, Supertramp en The Logical Song uit de jaren 70.
1: FM Goud Tenerife, Patrick Cobbaert.
0: En dat is precies wat je hoort deze middag. De muziek uit de 70s en 80s. Goedemiddag en welkom.

warme stem van multi-instrumentalist Peter Kingsbury. Je hoorde Cock Robin met When Your Heart Is Weak. Op zondag 23 mei volgend jaar zijn ze in België voor een optreden in een depot in Leuven. Als je er wil bij zijn, er zijn nog kaarten, denk ik. En een van de pioniers van de Britse synthpop nu. Hier zijn Orchestral Maneuvers in the Dark met Electricity.

Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Een tijdloze klassieker van Rod Stewart, deze Maggie May. En dit is het verhaal over een man die verliefd wordt op een vrouw uit de Rosse buurt ergens in Parijs. De police met Roxanne.

Geldof schreef het nummer na een schietpartij op een Amerikaanse school, waarbij de dader als verklaring zei: ik hou niet van maandagen. Het waren de Boomtown Rats met I Don't Like Mondays. En midden in de jaren 80 bezorgde dit duo zichzelf een nieuwe, grote, internationale hit. Hier zijn Daryl Hall en John Oates.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je gouden radio. FM Goud.

Terence Trent D'Arby met Wishing Well. En nu volgt pure bombast en emotie. Anderhalve maand geleden was ze nog springlevend, helaas, helaas, helaas. Maar haar muziek blijft bestaan. Hier is Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart.

song werd geschreven door Moon Martin, maar kreeg in 1979 zijn bekendste versie dankzij Robert Palmer, Bad Case of Lovin' You. En dit is Jimmy Cliff met een klassieker van Cat Stevens met een reggae sausje erover, Wild World.

Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.

al een radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/Tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

Joe Cocker, You Are So Beautiful. Tot zover deze aflevering Weekend Patrick. Maak er nog een leuke dag van hier op Tenerife. Denk eraan, ben je op vakantie? Geniet ervan. En ben je aan het werk? Doe het met een glimlach. Tot morgen. Hier zijn nog de Scorpions.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Meer weten over Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Check fmgoud.be/Tenerife.

Jouw opvallende radiospot ook op FM Gouw Tenerife? Als extraatje krijg je er Facebook-vermeldingen en zelfs commercials op FM Gouw in België bij. Vul snel het formuliertje in op

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Delies noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseist. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed zesde voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor het laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag het dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
6: Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

Hola, FM Gouw Tenerife is er. De radio voor alle Vlamingen en Nederlanders op het eiland. En natuurlijk ook voor iedereen die graag de hits uit onze tijd hoort. Geniet ervan.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
5: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen, de oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pluskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
4: De hits uit onze tijd. Je hoort ze dag en nacht, 24 op 24 en 7 dagen op 7. Op je Gouden Radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom in Tenerife. Dit is de radio voor alle Nederlandstaligen op het eiland. Of je nu resident of toerist bent, je luistert naar FM Goud Tenerife. Meer weten? Surf dan naar fmgoud.be/Tenerife.
5: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

zomer van 1990 kon je deze plaat terugvinden in de hoogste regionen van hitparaden. En het werd destijds de opvolger van de nummer 1 hitsingle The Power. Snap, daar hebben we het natuurlijk over. Oops Up kwam langs. En daarvoor, als eerste vandaag in Studio 45, nam ik je mee naar het jaar 1984. En wel met de tweede single afkomstig van het album Welcome to the Pleasure Dome. In de zomer van het jaar stond hij op nummer 1. Two Tribes werd trouwens de opvolger van het even succesvolle Relax. En was een ferme afkeuring van de toenmalige president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan, en zijn koude oorlogspraat. Frankie Goes to Hollywood dus, als eerste vandaag in deze Studio 45. Hey dames en heren, jongens en meisjes, wees weer van harte welkom. Twee uur lang, de allerfijnste. 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Ja, want het is weer tijd geworden voor jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende twee uurtjes, daarmee gezelschap houden. Met zometeen uit 1996, Touch of Joy. Don't Give It Up is voor jullie onderweg. Maar eerst naar de hitparade van 1988. Vijf grote muzikanten bij elkaar in één band. Dat werd de Traveling Wilburys. George Harrison, ex-Beatle, Jeff Lynne, ex-Electric Light Orchestra, Bob Dylan, Roy Orbison en Tom Petty. George Harrison heeft een B-kantje nodig van zijn single This Is Love. En hij vroeg aan Jeff Lynne het nummer te produceren. De opname is gepland in de studio van Bob Dylan. Roy Orbison dan weer is in de buurt. En Tom Petty komt er toevallig bij omdat Harrison zijn gitaar bij hem heeft laten staan. De Traveling Wilburys zijn zo als een speling van het lot geboren. Handle With Care is hun eerste en meest succesvolle single en is trouwens terug te vinden op het album Traveling Wilburys Vol.

Het was maart 2003 dat deze In The Club op single verscheen hier bij ons in de Lage Landen. Het nummer heeft zichzelf dan al volop bewezen in de States. Daar stond namelijk In The Club een aantal weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100, de Amerikaanse singlelijst. De single daarvoor, Wangster, is in Amerika ook een succes geweest trouwens, maar niet verder gekomen dan nummer 13 al daar. In The Club, 50 Cent, kreeg je te horen hier in Studio 45. Uiteraard hebben we vandaag weer een Egotripper voor jullie meegebracht en ook een Lex XL. De Egotripper, je weet het misschien wel, het zijn drie hits achter elkaar van één artiest of groep. En vandaag staat hij in het teken van Sinéad O'Connor. Straks in deel 2 dus, drie van haar grote hits en de biografie. En op het einde van de show een extra lange plaat. Dat is de Lex XL. En daarvoor gaan we vandaag terug naar 1977. De Tramps komen er straks aan met Disco Inferno in de albumversie. Zometeen terug naar 1987. Patrick Swayze en Stacey Wordelitz schreven She's Like the Wind al in 1984 voor de film Grandview USA. Met het karakter van actrice Jamie Lee Curtis in gedachten. Uiteindelijk haalde het nummer de film niet. Maar wel 3 jaar later, want toen legde Patrick Swayze het nummer voor bij de crew van Dirty Dancing. En dit keer haalde het nummer de film dus wel en dat blijkt een goede zet zijn geweest, want het nummer werd ook naast de film een hele grote hit. Zometeen komt hij eraan. She's Like the Wind van Patrick Swayze. Maar eerst naar 1993 met C.B. Milton, oftewel Clarence Milton Becker. Send me a

0: down slowly.
1: Alec Benjamin met zijn Let Me Down Slowly uit 2019. We zijn ook vertegenwoordigd op Facebook en daar kan je bijvoorbeeld de videoclip bekijken van deze Alec Benjamin, maar ook andere platen die je vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen. Zoals ook daar Sinead O'Connor terug te vinden zal zijn, want zij is deze week onze ego-tripper. Evenals LXXL, The Tramps in dit geval met Disco Inferno. En ik heb er ook weer gewoon te getrouwen een link naar Mixcloud geplaatst. Want Mixcloud, dat is een platform waar je naar Studio 45 kan luisteren of je kan het herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Om het je gemakkelijk te maken, de link naar Mixcloud staat dus op de Facebookpagina. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Dankzij de film Saturday Night Fever probeerde iedereen te dansen als John Travolta. En voor de Bee Gees betekende de film voor hun een doorbraak. In 2003 overleden Morris Gibb zei over die plaat: "We waren blauwoogige soul voor de film en toen de film uit was waren we ineens de koningen van de disco. How Deep Is Your Love was eerst een R&B ballad en is plotseling een disco ballad geworden. In 2010 werd bekendgemaakt dat het ritme van Staying Alive trouwens toepasselijk genoeg het meest geschikt is voor gebruik bij het toepassen van hartmassages. Zometeen, Bee Gees uit 1978, Staying Alive. Maar nu is het eerst tijd geworden voor de Italo Classic en daarvoor gaan we terug naar 1983. En er is van de Italo Classic een Spotify playlist. Daarvoor ga je gewoon naar de account van Lex de Groot op Spotify en dan vind je daar dus de lijst van de Italo Classic terug. Een succesvol staaltje Italo Disco eigenlijk, gecomponeerd door Pierluigi Giombini. Die man componeerde ook Gazebo's I Like Chopin. Een van de one-hit wonders uit de Italo Disco periode van de jaren 80 is dit. Met Dolce Vita stond Ryan Paris in 1983 over heel Europa in de hoogste regionen van de hitparade.
2: Studio 45 goes Italo.

Maybe Tomorrow is eigenlijk afkomstig uit 1971 en origineel van de Jackson 5. Hier kreeg je hem te horen, zoals ze hem natuurlijk heel goed kennen. Hè? Uit 1987, UB40, Maybe Tomorrow dus. Uiteraard gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste 70s, 80s, 90s, Zeros en Tens. Want jouw wekelijkse afspraak met het verleden is natuurlijk nog lang niet afgelopen. Ik heb dan ook straks in deel 2 de Ego Tripper, niet te vergeten, Sinéad O'Connor. Straks 3 grote hits van haar, achter elkaar. En op het einde van de show, de Lex XL. We keren straks terug naar 1977 met de Tramps en hun Disco Inferno. En je krijgt die plaat dan te horen in de albumversie. En dit uur nog een Eurodance track. Uit mei 1995, toen kwam hij uit. En het werd de derde single van het album, Wakefield. Het nummer is nou berucht door de tekst, I need you inside me tonight. Dit werd dan ook veranderd naar I need you beside me tonight. Wakefield, think of you. When I think-

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail@sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.
0: FM Goud.
5: Nergens klinkt de zomer zoals hier.
6: Deze twee fijne platen komen er alvast voor jullie aan. Can't touch this.

0: Christopher Huey Lewis in the News de grootste hit en is terug te vinden op de soundtrack van de succesvolle film Back to the Future. En in 1985 stond deze plaat in de hoogste regionen van de hitparade in zeer veel landen, zo ook hier bij ons in de Lage Landen. Huey Lewis in the News, The Power of Love. En daarvoor, als eerst in deel 2, heb ik je meegenomen naar het jaar 1990 met You Can't Touch This. En het werd de bekendste single voor die MC Hammer. En het was afkomstig van zijn derde album Please Hammer, Don't Hurt Him. Het nummer is gebouwd op een sample van een nummer van Rick James, namelijk Super Freak. En de tekst werd geschreven door MC Hammer zelf. You Can't Touch This dus, uit 1990 van MC Hammer. Hey, fijn dat je luistert. Nog een klein uurtje, de allerleukste 70s, 80s, 90s, 0's en 10's. Want dit is nog steeds jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en ik hou jullie daarbij nog even gezelschap. Met natuurlijk niet te vergeten over een drietal platen. Dan komt ze eraan, Sinead O'Connor. Want zij is vandaag onze egotripper. En ik heb dan drie grote hits achter elkaar voor jullie in petto. En op het einde van die deur is het tijd voor de Lex XL. Dat is een extra lange plaat. En daarvoor gaan we terug naar 1977. Straks de Tramps met Disco Inferno. Je krijgt die plaat dan te horen in de albumversie. Niemand minder dan Cooks manager Lou Adler en Herb Alpert schreven samen met de zanger Wonderful World over Barbara Campbell, Cooks liefje op de middelbare school. In 1960 verschijnt het op The Wonderful World of Sam Cooke. En het nummer is vele malen gecoverd, onder andere door James Taylor, Art Garfunkel en Herman's Hermits. In 1986 werd het opnieuw een hit, dankzij de reclame op televisie. Sam Cooke, Wonderful World. Maar eerst, uit 1996, dit hartverscheurende nummer, dat samen werd uitgebracht met Vrij Zijn op één single. Zoals van meer Borsato hits is Margherita een geval van een Italiaanse bodem met een sterke vertaling en mooie John Eubank saus eroverheen. Nummer is afkomstig van het album De Waarheid. Marco Borsato, Margherita.
1: In de verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden.

maar wat kan ik meer dan janken, als ik dit niet kon vermoeden. In een waas hoor ik je zeggen, dat je alles op wilt geven.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: Singing in the bathtub, singing all alone.
1: Ga je mee in bad, samen met Johan Waterschoot.
2: Hola Tenerife, het is weer tijd om in bad te gaan, hè. Elke zaterdag en zondagochtend van 9 tot 11 gaan we samen in bad en zingen we de badliedjes mee. Tijd om in bad te gaan.

Cartoon Heroes van Aqua uit 2000. En deze vrolijke bende bracht ons tot aan de egeltrippen voor vandaag. En die is voor Sinéad O'Connor. En die werd geboren op 8 december 1966 in Dublin en groeide uit tot een van de meest markante en bijzondere stemmen in de pop- en rockmuziek. Een grote doorbraak kwam in 1990 met de ballad Nothing Compares to You, een nummer geschreven door Prince. De intense uitvoering en de iconische videoclip waarin Sinéad in close-up haar emoties liet zien, maakte van het lied een wereldhit. Het nummer leverde haar meerdere prijzen op en wordt nog altijd gezien als een van de meest memorabele songs van die periode. Maar O'Connor stond bekend om veel meer dan alleen die hit. Al vanaf haar debuutalbum The Lion and the Cobra uit 1987 liet ze een krachtig en eigenzinnig geluid horen, waarin ze rock, pop en traditionele Ierse invloeden vermengde. Ze bracht in de loop der jaren verschillende albums uit, waaronder I Do Not Want What I Haven't Got, Universal Mother en Faith and Courage. Naast haar muziek trok ze niet ook veel aandacht door haar uitgesproken persoonlijkheid en politieke standpunten. Ze schuwde de controverse niet en gebruikte haar bekendheid vaak om onrecht aan te kaarten, wat haar zowel bewonderaars als critici opleverde. Privé kende ze een bewogen leven, met periodes van kwetsbaarheid en strijd. Maar tegelijk bleef ze muziek maken en optreden. Op 26 juli 2023 overleed Sinéad O'Connor op 56-jarige leeftijd. Dit is onze egeltrippen voor vandaag. Sinéad O'Connor. It's

1987, dat fantastische Troy, daarvoor uit 1980, Mandinka. En uit 1990, haar grootste hit, Nothing Compares to You. Dat waren drie hits van Sinéad O'Connor achter elkaar, want zij is deze week onze ego-tripper. En je vindt ze ook terug op Spotify. Daar is er een hele fijne playlist terug te vinden van de ego-tripper. Daarvoor ga je naar de account van Lexe Groot en dan vind je hem daar wel terug. Gaan wij zo meteen naar de hitparade van 1979. Met een band die ontstaan is uit twee achtergronddansers uit het Amerikaanse soul-tv-programma Soul Train. Voor de leadvocalen werd zanger Gary Mumford aangetrokken. Waar hebben we het over? Wel, over Shalimar. Zometeen een fijne hit, The Second Time Around. Maar we gaan eerst naar 1985 met een Britse R&B-band bestaande uit vijf familieleden. En tussen 85 en 88 braken ze door met het nummer All Fall Down. Ook Can't Wait Another Minute, Love Take Over en deze Let Me Be The One werden hits. 5 Star.

0: 2001, toen de Ierse mannen van Westlife een eigen versie uitbrachten van Billy Joel's Uptown Girl. En de single is te vinden op het album World of Our Own. Het werd in 2001 trouwens ook uitgeroepen tot een van de best verkochte singles van het jaar. Westlife dus, een Uptown Girl. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de show toegekomen. Maar je weet dat we dan nog wel de extra lange plaat voor jullie hebben. Dat heet de Lex XL. En ook als van de egotripperissen van de Lex XL een Spotify playlist, ga ervoor naar de account van Lex de Groot en dan vind je daar de Lex XL terug. De Tramps vandaag, ik neem je mee naar 1977. De Thaise disco band wordt ook wel genoemd van Philadelphia. En het nummer kwam terecht op het best verkochte soundtrack album aller tijden, namelijk Saturday Night Fever. Daarop duurt de versie maar liefst 11 minuten. Hier in de albumversie dus, uit 1977, The Tramps en Disco Inferno. Volgende week is er uiteraard een nieuwe Studio 45. Ik wens je nog veel plezier met de rest van de crew en graag tot dan. Hoi!
1: Lex XL, de lekkerste classics, extra lang.

0: Laat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique.
0: Lekker in België bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

volgende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

0: Kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.

0: Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Frietboutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Frietboutique, de Frietboutique.
0: Lekker in België, bij de Frietboutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de Frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud.

opvallende radiospot ook op FM Goud? Tenerife's beste keuze in hits en informatie? Surf dan even naar fmgoud.be/tenerife. En je weer klinkt morgen al op de radio.

0: Verlaat je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife. Met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Al meer dan 20 jaar een begrip in België en nu ook overal op Tenerife. Dit is FM Goud Tenerife, je nieuwe radio met 24/7 de beste muziekmix voor het hele eiland.

opvallende reclamespot overmorgen al op de radio? Dat kan. Check goudenzaken.be voor een campagne met kracht op de nummer 1 in je regio. FM Goud.

is de nummer 1 in je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social. So

0: Je Tenerife en kom je terug naar België? Dan moet je gewoon langskomen bij de Friet Boutique in Oudsbergen, in Limburg. Zoveel meer dan een frituur. Bekijk het menu van onze site en bestel alvast online op frietboutique.be. Niet voor niets verkozen tot de beste frituur van België.
1: De Friet Boutique, de Friet Boutique.
0: Lekker in België, bij de Friet Boutique.
2: SEP Leasen Consulting loodst u door alle juridische, administratieve en boekhoudkundige procedures op Tenerife, de Canarische eilanden en Spanje. Specialiteiten zijn de begeleiding bij de aankoop en verkoop op juridisch en fiscaal vlak, schenkingen, nalatenschappen en het oprichten van vennootschappen. Wij zorgen ook voor de boekhouding zowel van vennootschappen als van zelfstandigen, voor belastingaangiftes voor niet-residenten en voor verhuurvergunningen. Het team advocaten van SEP Leasen Consulting staat klaar voor alle mogelijke juridische kwesties en fiscale problemen. U kan terecht bij SEP Leasen Consulting in het Ferrari Business Center, gelegen in Calle Albrezzo nummer 5 in Costa Adeje. SEP Leasen Consulting staat voor kwaliteit en service. SEP Leasen waakt over uw belangen. www.sepleasen.com of mail at sepleasen.com.
3: TFS Magazine is het volledig Nederlandstalige magazine van Tenerife. Elke maand gratis verkrijgbaar op verschillende locaties in het zuiden van het eiland. Lees, ontdek en beleef Tenerife met inspirerende verhalen, lokale tips, boeiende interviews en praktische informatie. TFS Magazine, de vertrouwde gids voor iedereen die zich verbonden voelt met Tenerife. Bekijk het magazine ook online op tfsmagazine.com.
0: Terug in België? Vergeet dan zeker niet langs te gaan bij de frietboutique, waar de zon misschien wat minder schijnt, maar de frietjes lekkerder zijn.
4: Drie vingerbewegingen en je luistert echt overal mee naar ons. Open de nieuwe FM Goud app, kies voor FM Goud Limburg of FM Goud Tenerife en klik op play. Zomerradio FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier. Op dit uur starten we met een gouden zomerhit. Welkom bij Zomerradio FM Goud. Welkom, je hebt ons gevonden. Overal op het eiland, op DAB+, via livestream op fmgoud.be en de FM Goud app. Je luistert naar FM Goud Tenerife.